zit. Zo spijt toen ik dit weer meer. Ik wist op je wit, wit waak vannacht, ja, dier. Die nu hangt, is je fijn. Ze wist weer echt iets brug. Oké, wanneer? Hoe is het best iets is? Hoe was iets is? Ik hoop dat je weet wat het heist. Ze wil dus warm in de zijde. Krieg mijn empirie, toch blijf het geheim. Slaaf van de wet, hoe zo keis. Het witte dak, witte kraal. Echt doet me de sluit. Broeg je verspijt, op je mijn schoud.

0: Boezeman, ruimte van zich als voor de ballen.
1: Waar, man, je kent we hier een sloek.
0: Sloekbaan.
1: Daar
0: wat voor tafelen in de doetabo Amazon.
1: Ah, maar dan gaan we aan.
0: Adet ik kant mengen met de dielepoor. De mazga, magiduka, ne massa, de massa, de tula. Temekelebor, te tonnen te morgen. Boezeman,
1: ken.
0: Telekunen te kant mengen.
1: Boah, ja, jongen.